Kun je rekenen op een schoon nachtje komen? Moest het gebaar nachtje beter Jezus kunnen krijgen? Zitten op, kampen op, in. Salas, murki hahara, ataha. Tenaat kalau kini, itenaat kalau kini datang.